Hetiria tai tinat ankhet tin satuts like a satu kana tani hetiri tania tink any are yune tiri tene hete kada a hare yune e ko te kan te het den hok het e la tiria tai tinat ankhet tin satuts like a satu kana ta